deilig. Men vi er lei. Onde deilig. Da vond vi ei. Und ik veit vi hemmen lager tog. Und ik veit